partij. Gezien mijn passies, maar dat kwart wordt er al. Parallels mist, maar in geen mijn geen. Er komen met een marchuur, met dat hij nog eens springt er al nog meer. De marchuur heeft dat hij al gepast op de hoop. Gezien mijn passies, maar voor een manchuur dat hij ze nog op de roos. Die is toch braaf, die is er vrij. En nu in de kapat, dat zijn dat de patakula. Man, dat is het project, we moeten niet zo schenen. Voet, mist, maar jong gesupaya. Ay, poder Jesucristo. Cubre. Gloria, gloria, gloria. Rependezla. Acá en su pareja te alta, que rependezla, taje, taje. Oh, bendito Jehová, Dios mío. Señor, se me recordó. Ay, poder, reprendeme, Señor. Toca, toca, sácale la inglesa. Sápa maenita, colega sin absurdita, que truña absurdita. Parla, siña, chismina, catatay. Como nampara, mancat, catay, copolmón, uso, catay, Señor. Como